0: Trouwgids door de stille uren.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffer van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Bij de 59ste herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffe van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Bij de 59e herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren direct op straat gezet vanwege corruptie bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie lichtte de gemeente in dat hun rol en gedrag aanzienlijk ernstiger waren dan aanvankelijk werd gedacht. Het totale onderzoek is intussen flink gegroeid. Er zijn nu 6 bedrijven en 11 personen in beeld als verdachte, onder wie 3 oud-ambtenaren. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend door economische doelen in Rusland aan te vallen. Hij dreigt terug te slaan door juist de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie onder vuur te nemen. Oekraïne voerde het aantal droneaanvallen deze zomer flink op en richtte zich daarbij ook op bedrijven, waaronder webwinkelgigant Wildberries. Servië klopt nu toch aan bij de Europese Unie voor hulp bij een enorme natuurbrand vlakbij Belgrado. Eerder weigerde de regering Europese blusvliegtuigen omdat Rusland een grote toestel stuurde. De brand is nu zo groot en hardnekkig dat extra hulp uit Brussel nodig is. En het verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft geleid tot een flinke politieke rel. Een lokaal politicus van de linkse partij Syriza haalde op sociale media hard uit over een heel opmerkelijke maatregel. Inwoners van het dorpje Kouramades zouden namelijk de vraag hebben gekregen hun ramen dicht te houden, zodat de zangeres geen last zou hebben van nieuwsgierige blikken. Of Madonna zelf achter dat verzoek zit of daar überhaupt iets mee te maken heeft, is niet bekend. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Met ten noorden, daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Op de meeste plekken wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon zelfs oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren direct op straat gezet vanwege corruptie bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie lichtte de gemeente in dat hun rol en gedrag aanzienlijk ernstiger waren dan aanvankelijk werd gedacht. Het totale onderzoek is intussen flink gegroeid. Er zijn nu 6 bedrijven en 11 personen in beeld als verdachten, onder wie 3 oud-ambtenaren. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend door economische doelen in Rusland aan te vallen. Hij dreigt terug te slaan door juist de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie onder vuur te nemen. Oekraïne voerde het aantal droneaanvallen deze zomer flink op en richtte zich daarbij ook op bedrijven, waaronder webwinkelgigant Wildberries. Servië klopt nu toch aan bij de Europese Unie voor hulp bij een enorme natuurbrand vlakbij Belgrado. Eerder weigerde de regering Europese blusvliegtuigen omdat Rusland een grote toestel stuurde. De brand is nu zo groot en hardnekkig dat extra hulp uit Brussel nodig is. En het verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft geleid tot een flinke politieke rel. Een lokaal politicus van de linkse partij Syriza haalde op sociale media hard uit over een heel opmerkelijke maatregel. Inwoners van het dorpje Kouramades zouden namelijk de vraag hebben gekregen hun ramen dicht te houden, zodat de zangeres geen last zou hebben van nieuwsgierige blikken. Of Madonna zelf achter dat verzoek zit of daar überhaupt iets mee te maken heeft, is niet bekend. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Met ten noorden, daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Op de meeste plekken wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon zelfs oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een 68-jarige man uit Frankrijk is om het leven gekomen in het beroemde Amerikaanse natuurgebied Death Valley. De man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech op een afgelegen plek. Ze besloten te voet verder te gaan, maar na 2 kilometer lopen werd de extreme hitte van ruim 47 graden de man fataal. Parkwachters vonden zijn lichaam later op de dag. Canada voert op 8 september importheffingen in op Amerikaanse producten, dat meldt premier Carney. Het is een reactie op de Verenigde Staten die eerder heffingen van 50% instelde nadat gesprekken over een handelsakkoord mislukten. De Canadese heffingen zullen gelden voor onder meer zuivel- en staalproducten, maar ook voor elektronica en landbouwproducten. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren direct op straat gezet vanwege corruptie bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie lichtte de gemeente in dat hun rol en gedrag aanzienlijk ernstiger waren dan aanvankelijk werd gedacht. Het totale onderzoek is intussen flink gegroeid. Er zijn nu 6 bedrijven en 11 personen in beeld als verdachten, onder wie 3 oud-ambtenaren. En een wandelaar heeft gistermiddag het lichaam van een overleden vrouw ontdekt langs de Maas bij Venlo. Hulpdiensten hebben de plek meteen afgezet voor onderzoek. De politie houdt gezien de omstandigheden rekening met een misdrijf. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd is in volle gang. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Met ten noorden, daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Op de meeste plekken wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon zelfs oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. The best music on the internet.

I said, we

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een 68-jarige man uit Frankrijk is om het leven gekomen in het beroemde Amerikaanse natuurgebied Death Valley. De man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech op een afgelegen plek. Ze besloten te voet verder te gaan, maar na 2 kilometer lopen werd de extreme hitte van ruim 47 graden de man fataal. Parkwachters vonden zijn lichaam later op de dag. Canada voert op 8 september importheffingen in op Amerikaanse producten, dat meldt premier Carney. Het is een reactie op de Verenigde Staten die eerder heffingen van 50% instelde nadat gesprekken over een handelsakkoord mislukten. De Canadese heffingen zullen gelden voor onder meer zuivel- en staalproducten, maar ook voor elektronica en landbouwproducten. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren direct op straat gezet vanwege corruptie bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie lichtte de gemeente in dat hun rol en gedrag aanzienlijk ernstiger waren dan aanvankelijk werd gedacht. Het totale onderzoek is intussen flink gegroeid. Er zijn nu 6 bedrijven en 11 personen in beeld als verdachten, onder wie 3 oud-ambtenaren. En een wandelaar heeft gistermiddag het lichaam van een overleden vrouw ontdekt langs de Maas bij Venlo. Hulpdiensten hebben de plek meteen afgezet voor onderzoek. De politie houdt gezien de omstandigheden rekening met een misdrijf. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd is in volle gang. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Met ten noorden, daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Op de meeste plekken wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon zelfs oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The Fabulous 50s Radio Show.
3: Hello there, welcome along to this week's Fabulous 50s Radio Show. I'm Paul Peters and sitting on the other side of the studio looking very perky is
4: Jeff Kemp.
3: And welcome to this week's show. We've got some smashing music lined up for you, starting off with this one.

0: they travel each bend in the road.
1: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Japanse hoofdstad Tokio is afgelopen nacht getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Ruim 30 mensen raakten gewond. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat er de komende week nog een stevige aardbeving kan volgen en roept inwoners op alert te blijven. Een man van 68 uit Frankrijk is om het leven gekomen in het beroemde Amerikaanse natuurgebied Death Valley. De man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech op een afgelegen plek. Ze besloten te voet verder te gaan, maar na 2 kilometer lopen werd de extreme hitte van ruim 47 graden de man fataal. Parkwachters vonden zijn lichaam later op de dag. Canada voert vanaf 8 september importheffingen in op Amerikaanse producten, dat meldt premier Carney. Het is een reactie op de Verenigde Staten die eerder heffingen van 50% instelde nadat gesprekken over een handelsakkoord mislukte. De Canadese heffingen zullen gelden voor onder meer zuivel- en staalproducten, maar ook voor elektronica en landbouwproducten. En een wandelaar heeft gistermiddag het lichaam van een overleden vrouw ontdekt langs de Maas bij Venlo. Hulpdiensten hebben de plek meteen afgezet voor onderzoek. De politie houdt gezien de omstandigheden rekening met een misdrijf. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Maar ten noorden ervan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. Op de meeste plekken wordt het droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Indiaanse marine en kustwacht zoeken naar 22 gemiste bemanningsleden van het gezonken vrachtschip Ocean Winner in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er slechts 2 gered. De kustwacht heeft 3 schepen ingezet. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk. De Japanse hoofdstad Tokio is afgelopen nacht getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Ruim 30 mensen raakten gewond. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat er de komende week nog een stevige aardbeving kan volgen en roept inwoners op alert te blijven. Een man van 68 uit Frankrijk is om het leven gekomen in het beroemde Amerikaanse natuurgebied Death Valley. De man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech op een afgelegen plek. Ze besloten te voet verder te gaan, maar na 2 kilometer lopen werd de extreme hitte van ruim 47 graden de man fataal. Parkwachters vonden zijn lichaam later op de dag. En de Amsterdamse coalitie van Pro en D66 verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5 naar 20% in 2031. In combinatie met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting naar 41%. En dat is goed voor de gemeentekas. Jaarlijks int Amsterdam 275 miljoen euro aan toeristenbelasting. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog, maar ten noorden daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. Op de meeste plekken wordt het droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: De titel en de tekst berust op een mondegreen. Misverstane woorden heet dat. Het liedje gaat eigenlijk over een Amerikaans dollarbiljetje. Een little greenback. Niet een little greenback, dus geen groen tasje of zakje met groene marihuana. Dat de eenzame zanger die op zoek is naar geluk bij nacht en bij dag maar niet kan terugvinden. De eerste twee regels in het Engels met rijk telkens drievoudig binnenrijm. Back, track, back and find kind, mind, luiden. Looking back on the track of for a little greenback. Goed, nou ja, de vertaling is eigenlijk, ik kijk terug waar ik liep of ik een groen rugje, Amerikaans dollarbiljet, zie net wat ik moet hebben of ik word helemaal gek.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Zuid-Grange, een croissantje en Dikkie Denkers. Elke zondagochtend

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede morgen toegewenst. Ja, hier moeten we toch weer even een beetje aan wennen. Allemaal regen en onweer. Nou, daar zijn we niet meer gewend. Het was alleen maar hitte. Maar wel wat aangenamer om te werken. Nou, ik zie weer allemaal mooie plaatjes klaarstaan in mijn lijstje. Dus ik ga er wel weer wat leuks van maken.

Zo, dan klinkt het microfoontje ook weer beter. Ik had dus een processortje niet aanstaan, dus ik denk, wat is dat zacht? Maar nee, nou klinkt het beter. Het eerste plaatje wat ik heb klaarstaan, nou ja, het gaat over de Wall Street. De Wall Street Shuffle, om zo te zeggen. 1974 en was van 10cc.

0: aantal singles die weinig succes hadden had Tennessee in 1974 met de Wall Street Shuffle van Eric Stewart en Graham Gouldman weer eens een voltreffer. De single gaat over de Wall Street, de economie, de dollar en andere valuta. De familie Rothschild en Howard Hughes, tevens wat de teloorgang van de Britse pond nog even aangesleept, viel de sterling crumble. En de mening dat alles te koop is, but you didn't sell your mother, you can buy another. Inspiratie kwam via Lol Cream. Tennessee reed na het succes met Rubber Bullets in een limousine over de Wall Street. Cream dacht meteen aan de titel Wall Street Shuffle.
1: De Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: Sarah, een nummer van de Brits-Amerikaanse groep Fleetwood Mac. Het nummer werd geschreven door Stevie Nicks en staat op het album Tusk uit 1979. Het nummer werd op 5 december dat jaar op vinylsingle uitgebracht. Nou, dat was een van de velen van hun.
1: Wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

Ja, Kim Carnes niet, maar Bette Davis die heeft in een heleboel films gespeeld en ja, televisieseries en nou, noem maar op. Ja, was een heel goed actrice. Davis' naam werd later ook veel bekend bij het jongere publiek toen Kim Carnes dat popliedje Bette Davis Eyes een wereldwijde hit werd. Davis' kleinzoon was er van onder de indruk dat Davis het middelpunt van de aandacht was in dit nummer 1 hit. Davis zag dit als een groot compliment en bedankte Carnes voor en de songwriters. Ze accepteerde de gouden en platina platen van Carnes en hing deze aan de muur. Ik heb hier de Corgis en het mooie Everybody Gotta Learn Sometime uit 1980.

Everybody Got to Learn Sometime is een nummer van de Britse band The Corgis. Het nummer is afkomstig van hun album Dump Waiters en werd uitgebracht als single in 1980. Het nummer betekende het hoogtepunt van het succes van de band. Het bereikte in thuisland Engeland de 5e plaats in de UK Singles Chart en de 18e plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. In Nederland werd de plaat op maandag 2 juni 1980 in het NOS radioprogramma De Avondspits op Hilversum 3 verkozen tot de steunplaat van de week en werd een radiohit.

0: heb ik het over een nummer van de Amerikaanse rockband The Doobie Brothers uit 1973. Dat is afkomstig van hun derde studioalbum, The Captain and Me. Het lied is geschreven door en gezongen door John Johnston, de oorspronkelijke zanger en tekstschrijver van de band. Johnston componeerde de muziek voordat hij er de teksten bij schreef. De compositie begon met een gitaarriff die hij samen met drummer John Hartman uitwerkte tot een jam met akkoordenstructuur. Hier heeft hij later teksten bij geschreven over een fictief plaatsje in Texas. Pas later leerde Johnston dat er in Texas daadwerkelijk een plaats genaamd China Grove was.
1: Hier hoor je gewoon de allerbeste gouden ouwe.
2: De allerbeste gouden ouwe. Radio Emmeloord. AM 747.
3: This generation rules the nation with fresh eyes.

De Britse reggae-groep Musical Youth werd opgericht door de broers Michael en Kevin Grant. De broers Patrick en Junior Waite en hun vader Frederick Waite. De jongste groepleden zaten toen nog op school. Hun debuutsingle, die in eigen beheer werd opgenomen, leverde hen een platencontract op bij MCA Records. Rond die tijd werd Frederick Waite vervangen door Dennis Seaton. In september 1982 werd de single die ik net draaide, Pas Di Dozzi, uitgebracht, wat de grootste hit van Musical Youth zou worden. De titel Pas Di Dozzi was een verbastering van Pas Di Cucci, een lied over marihuana gezongen door Mighty Diamonds. Dozzi is Jamaicaans Engels voor kookpot. Pas Di Dozzi bereikte in onder meer thuisland Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland, Zwitserland, België en Nederland de nummer 1 positie op en in Nederland ook de alarmschijf. Ik heb hier Paper Lace, The Night Chicago Died, dat was 1974.

De toenmalige burgemeester van Chicago, die haatte het nummer. The Night Chicago Died is een single van de Britse Paper Lace. Het is afkomstig van hun album And Other Bits of Material. In de Verenigde Staten en Canada werd de titel van het album gelijk aan deze succesvolle single. Het liedje is geschreven door hitschrijvers Peter Callender en Mitch Murray van onder meer Manfred Mann en The Hollies. Onderwerp van het lied is een schietpartij tussen de politie van Chicago en leden van de bende rondom Al Capone, die in werkelijkheid niet heeft plaatsgevonden. De plot speelt zich af in Eastside Chicago, maar de stad kent die wijk niet eens, in van west, noord en zuid. Nummer van Sinead O'Connor komt uit 1990, Nothing Compares to You.

0: Nothing Compares to You is een nummer geschreven en opgenomen door Prince in 1984 en begin 1985. In 1985 verscheen het nummer op het debuutalbum van de Amerikaanse band The Family. Dat was weer zo'n subbandje van hem. In 1990 werd de coverversie van Sinead O'Connor een wereldwijde nummer 1 hit. De Ierse zangeres O'Connor die deed dat in 1990. Ze voegde het toe aan haar tweede album I Do Not Want What I Haven't Got. En bracht het uit als single. Hierdoor kreeg het nummer wel een wereldwijde bekendheid en werd een hit. In vele landen bereikte het de nummer 1 positie in de hitlijsten.
1: Orange and yellow and purple and green. Orange and purple and blue.
2: This is Colourful Radio Emma Lord.

0: toepasselijke plaat was dit. Donderdag was het hier echt wel raken. Dikke donder slagen en windhoosjes. Nou, dat was hier vlakbij bij Dokkum. Want ze zei eerst hand om huizen, maar dat hebben we hier niet gemerkt. Maar het was wel zwaar onweer. Nou, ik denk, ik vind het een leuke plaat om daar even op te draaien. De Storm and Thunder, Earth and Fire.
1: Dit is de Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.
0: En dit is Justin Haywood met het mooie Forever Autumn uit 1978.

0: Forever Autumn, een nummer van de Britse muzikant Jeff Wayne en Justin Haywood. Het nummer verscheen op Wayne's debuutalbum Jeff Wayne Musical Version of The War of the Worlds uit 1978. Dat jaar werd het nummer uitgebracht als tweede single van dat album.
1: De Gouden Glans trapt af van onze antenne bij deze
2: Sunday Morning Breakfast Show.
1: Gouden Ouwe of

dat klokje dat begint een beetje te dringen. Maar prachtige plaat, Everybody Hurts. Was R.E.M. Nou, ik hoop dat alle plaatjes een beetje nagenoegen waren. Mochten er verzoekjes op voorhand zijn voor de Sunday Morning Breakfast Show, die zijn altijd welkom. Wat de Sunday Morning Breakfast Show betreft, ben ik er aanstaande zondagmorgen weer. Vandaag nog veel plezier met alle andere programma's. Tot volgende week.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Amsterdam wil minder toeristen. De Amsterdamse coalitie van Pro en D66 verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5 naar 20% in 2031. Gecombineerd met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting dan naar 41%. Amsterdam heeft daarmee straks de hoogste toeristenbelasting ter wereld. De Indiase marine en kustwacht zoeken naar 22 gemiste bemanningsleden van het gezonken vrachtschip Ocean Winner in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er slechts 2 gered. De kustwacht heeft 3 schepen ingezet. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk. De Japanse hoofdstad Tokio is afgelopen nacht getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Ruim 30 mensen raakten gewond. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat er de komende week nog een stevige aardbeving kan volgen en roept inwoners op alert te blijven. En de hekken van circuit Zandvoort zijn vanochtend geopend voor voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Voor de start van de Formule 1-race zingt Davina Michel het Wilhelmus. Max Verstappen begint de race om 3 uur vanaf de vierde startrij. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Maar ten noorden daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. De meeste plekken worden droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: al vier. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In Kazachstan vinden parlementsverkiezingen plaats. Verwacht wordt dat de partij van de autoritaire president Tokayev een meerderheid behaalt, waardoor hij zijn greep op het land verder kan verstevigen. Hij liet eerder al de grondwet aanpassen om langer aan te kunnen blijven. Stichting True Colors Nunspeet luidt de noodklok over verharding en doodsbedreigingen aan het adres van LHBTI-plus inwoners in Oldebroek. Voorzitter Kevin Kromhout roept de gemeente op om diefstal en vernieling van regenboogvlaggen en de bedreigingen uitdrukkelijk te veroordelen. Het college bespreekt de situatie binnenkort en komt daarna met een inhoudelijke reactie. Dat meldt Omroep Gelderland. Amsterdam wil minder toeristen. De Amsterdamse coalitie verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5% naar 20% in 2031. Gecombineerd met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting naar 41%. Amsterdam heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. En de hekken van circuit Zandvoort zijn vanochtend geopend voor voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Voor de start van de Formule 1 race zingt Davina Michel het Wilhelmus. Max Verstappen begint de race om 3:00 vanaf de vierde startrij. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog, maar ten noorden ervan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. Op de meeste plekken wordt het droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

jaar 1973 kwam deze hit vandaan van Gilbert O'Sullivan. Maar het is een vergeten hit, vrienden. Daarom hebben we hem even uitgekozen in het programma. Het was uit het jaar 73, maar 4 weken in de Nederlandse top 40 gestaan. Hoogste positie was plek nummer 18. En daarvoor scoorde hij eigenlijk een van zijn grootste hits. Namelijk getiteld Get Down. Beetje uurtje volop hier weer bij Radio Emmeloord. Het programma Music Memories. Dat betekent dat we weer door allerlei decennia gaan heen flitsen. Tracks die een beetje vergeten zijn, die gaan we ook voorbij laten komen natuurlijk. Want weet je, daar zijn wij voor bij Radio Emmeloord. En de oude alarmschijf. Dat is vaak een wat bekender hit. December.

heerlijk mono was dit. Take You There, dat was niemand anders dan Dave Barry. De meeste hits heeft hij gescoord in het begin van de jaren 60. Althans, laat ik het helemaal goed zeggen, halverwege de jaren 60. Want dit was ook uit het jaar 1965. Zijn grootste hit was The Strange Effect. En dit was de enige grootste hit voor hem. I'm Gonna Take You There bereikte de vierde positie. Music. Ja, ik had me nog niet helemaal aan je voorgesteld, dus dan weet je ook meteen wie er achter de microfoon zit. Dit is de formatie Redbone, met een wat minder grote hit van zijn getiteld.

0: diep uit het archief van Radio Emmeloord en uit het privébezit van onze directeur-eigenaar Dick Offringa kwam deze opname van Gerrit Wendland. Show meer nog eenmaal in die ogen. Hij had zoiets van, met mijn ogen kan ik de dametjes wel, wel voor elkaar krijgen tot ze voor mij vallen.
1: Radio Emmeloord.
0: Ja, vrienden, nog even een oude track van Elvis Presley. Heel kort.

0: 1982 was dit een hele grote hit voor de formatie. Yazoo, het was Vince Clark met... de zangeres. Misschien even niet zo grote binnen. Ga ik zo meteen wel even voor je vertellen. Yazoo dus, een Situation plaatje werd in 1991 opnieuw uitgebracht met de Deadly Remix. Dat was dit geluid. Moet je even zo maar luisteren. Beetje andere mix, hè? Nou, je zult begrijpen dat dit niet echt tot een hit is gekomen. En soms is een remix niet altijd de beste oplossing.
1: De gouden glans van radio straalt af van ons antennes bij deze flashback.
0: Het was Alison Moyet die samen met Vince Clark deze formatie vormde. Ja, zo. Terug naar de good old 60s. De formatie The Hurt. Met deze bijzondere ballad. From the Underworld.

soms krijg je wel eens inspiratie voor de track opnieuw te laten draaien in het programma Music Memories. Dat was dit liedje namelijk, de aanleiding dat ik een aantal maanden terug een keer de film weer voorbij zag komen, Grease. En dan dit zoetsappige liedje van Olivia Newton-John natuurlijk ook weer afgespeeld. Het heeft ook echt in de hitparades gestaan. Vandaar dat het nog eens een keer voorbij liet komen in het programma. Het was niet zo'n succesvolle alarmschijf, deze die we nu draaien. Bereikte waar plek nummer 27 in de top 40. Jim Croce. En de best.

sneeuwstalig goud was dit, vrienden. Dat was Connie Vink samen met de Schellebellen. En maak je niet dik, dun is de mode. Dat kwam uit het jaar 1970. Dat was een hele grote hit toen. Dat was de titel Toy Soldier van Maratika. En daarna de Rolling Stones.

uit de periode dat de heren nog fris en jong waren. De Rolling Stones waren dat met die bijzondere opname. Have you seen your mother baby standing in the shadow? Nou, hoe kom je op zo'n tekst natuurlijk? Ja, dat is wel eens verrassend soms, vrienden. Dus formatie die UB40, If It Happens Again. Nou, wat zou er dan gaan gebeuren? Dit allemaal bij jouw radiostation, Radio Emmeloord.

grote bekende hit van de Bee Gees. Run to Me was dat. Anita May heeft er ook volgens mij nog wat mee gedaan. Samen met Litouwen, volgens mij, met die concerten toen de tijd in Ahoy. Ja, vrienden, we kijken zo eens even op het klokje van dit uur. Dat betekent dat we zo'n minuutje of 12 hebben. Dan zit dit gedeelte van het programma er ook alweer op. We gaan even naar de jaren 70 toe, naar Terry Jacks. Hij kwam uit Canada, of komt liever gezegd nog steeds uit Canada. Hij had een hele grote hit, The Seasons

bijzondere opname uit de jaren 60. Van de formatie Tommy James en de Shondells. Het ging over Crimson en Clover. We hebben nog één trekje voor het nieuws weer. Volgens mij is dat helemaal goed gaan uitrekenen hier in de studio van Radio Emmeloord. The Pretenders. Een wat vergeten hit van ze. Back on the Chain Gang.

Brie Hynd, de leadzangeres van de formatie hier natuurlijk. Van de Pretenders, laten we dat heel goed zeggen. Zij heeft een relatie gehad met Ray Davis en met Jim Kerr. En daarna nog weer met iemand anders. En tegenwoordig is ze schilderes. Ja, ze doet weinig meer in muziek. Ze is wel nog songwriter, ze schrijft nog wel wat liedjes, maar echt optreden, dat doet ze niet meer. We zijn toegekomen aan de laatste track van dit uur bij het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. De Good Old Rock Band natuurlijk, je had ze al herkend op de achtergrond, de formatie de Status Quo. We draaien hem nog eventjes voor het nieuws en weer, en dat is natuurlijk getiteld. Maar dat moet je haast al uit je hoofd weten natuurlijk. Whatever you want. En we kijken even onze website, radioemmeloord.nl. Daar kun je ook een berichtje achterlaten en dat soort dingetjes. Ik wens je nog een hele mooie dag. Hadoe!

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekte in 2025 voor het eerst winst. De omzet steeg met 46% naar $9,2 miljard, met een winst van bijna $452 miljoen. Het bedrijf reserveerde ruim $1 miljard voor rechtszaken en boetes, waaronder een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hillary Skeeve roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Fietsers kunnen op zijn vroegst in 2031 gebruik maken van de fietstunnel onder het hoofdstation van Groningen. De laatste 30 meter onder het stationsgebouw moet nog worden aangelegd. Wethouder Rick van Nieuwenhuis meldde aan de gemeenteraad dat de gemeente opdraait voor eventuele schade, maar die kans acht hij gering. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, wil onderhandelingen met Israël hervatten om aanvallen te stoppen en een terugtrekking te bewerkstelligen. Damascus verbrak eerder contact na een Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. Zaterdag veroordeelde Syrië ook een aanval op een auto ten zuidwesten van Damascus. Shaybani benadrukte Israël momenteel niet te vertrouwen. Het weer dan. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuiden, en kans op een lichte bui in het noorden. De temperatuur loopt op tot 22 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: yet. Pac-Man Turner Overdrive. Dat zijn echt van die mooie radioklassiekers. Die je veelvuldig hoort op de radio. En zo ook op Radio Emmeloord. Deze mooie zondagmiddag. Luisteraars, goedemiddag allemaal.
1: Muziek uit vervlogen tijden.
2: Doordraaien met Peter Nijdam.
0: Ik heb het al gezegd, zondagmiddag. Het is even over de klok van 1 uur. En zoals gebruikelijk gaan we weer een uur lang lekker doordraaien. Mijn naam is Peter Nijdam. En zoals gebruikelijk dus ook op de zondagmiddag uitsluitend vinylplaatjes. We gaan ze weer draaien hoor, die leuke 7-inch singeltjes. En die laten we weer roteren op 45 rondjes per minuut. Ik heb vanmorgen alweer een aantal leuke plaatjes uitgezocht uit de grote platenkoffer al hier aanwezig in de studio. Dus ik zou zo zeggen, laat hem lekker aanstaan hier op Radio Emmeloord. Natuurlijk via de Middengolf ontvangen in het noorden van Nederland via de AM747. In de Noordoostpolder en een ruime cirkel daaromheen via DAB+. En wereldwijd uiteraard via de diverse streams. En voor meer informatie kijk uiteraard op onze website www.radioemmeloord.nl.
1: Radio Emmeloord. Met de beste gouden ouwe.

Oblada, uiteraard The Marmalade, geschreven door John Lennon en Paul McCartney. En de Beatles die hadden er ook een grote hit mee. Maar The Marmalade die scoorde er nog een grote hit mee met dit Oblada, Oblada. Zo, we draaien ze weer hoor, 45 rondjes per minuut. Zo ook de volgende.

Lekker deze, hè? Eyes of Silver. Uiteraard muziek van de Doobie Brothers. Dat had je vast wel gekend natuurlijk. Even weer compleet iets anders dan The Long Train Running natuurlijk. En die andere grote natuurlijk, hè. Wonderful release, zomaar de beide. Goed, vrienden. Met Griet Eshuis nu.

nummer hoor. Van de Margriet Eshuis Band. Black Pearl. Met uiteraard Margriet Eshuis in de gelederen. De beste zangeres die leeft ook al niet meer. En onlangs dus Johnny Kaagman ook nog, hè, van Earth and Fire overleden. Ja, vrienden. Het programma doordraaien nu met iets moois van Chris Stapleton. En dit plaat heet dan wel Gold.

0: centrale verwarming dan maar een beetje hoger, ja. Dat was trouwens deze week weer een beetje afzien wat betreft temperaturen. Je schijnt er wel aan te wennen aan die hoge temperaturen van plus 25 à 30 graden. En als het dan in één keer 20 is, dan is het eigenlijk weer een beetje van brrr, fris. Ja. Chris Stapleton, prachtige single Gold, zo heette dat dan wel. En we kennen deze beste man ook nog wel van Tennessee Whiskey van een paar jaar eerder.
1: De hits van toen klinken weer fijn. Bij Radio Emmeloord met Peter Nijdam.
0: En zo is dat benet. Op de zondagmiddag lekker doordraaien met ondergetekende Peter Nijdam. Uitsluitend vinylplaatjes. We laten ze weer draaien op 45 ronden per minuut. En zo ook de volgende. Iets moois van de Golden Earring. Ja. Weekend Love.

Right Back, uiteraard de good old Everly Brothers. En daarvoor trouwens nog het nummer Weekend Love van de Nederlandse band Golden Earring. Ja, prachtig. Gezongen door onder andere gitarist George Kooijmans en geproduceerd door de hele band. Dit zijn trouwens de Moody Blues met Nights in White Satin.

0: zou hebben van de kraken van de week, dan zou deze ongetwijfeld ervoor in aanmerking komen. Nights in White Satin, de Moody Blues. En het prachtige is trouwens, op het hoesje van de vorige eigenaar staat Wiesje Bloemsma, gekregen van Mijne Hoekstra. En I Love You staat er met grote letters op. Nou, dat is dan wel weer pure romantiek uiteraard.
1: Herinnert u zich deze nog?

0: de lekkere Tamla Motown Classic. De Four Tops. En het prachtige Baby, I Need Your Lovin'.
1: Radio Emmeloid op AM 747. Met de beste gouden ouwe.
0: En ik wil nog eens even een lekkere zomerse plaat draaien, vrienden. We zitten inmiddels al aan het eind van augustus. Dus ja, de zomer loopt alweer een beetje af natuurlijk, hè. Sandy Coast nu.

single hoor van de Sandy Coast. Summer Train. Prachtig gedraaid hier op Radio Emmeloord. En de volgende vrienden is leuks van Paul McCartney samen met The Wings en Mrs. Vanderbilt.

0: en dan is het nu tijd voor een gezellig plaatje.
1: Zij dronk Ranja met een...

Zanger, componist en producent achter Drafi, Frans Richard Deutscher. We weten wel, de beste man ook met Marmerstein en IJzenbricht. Niet met Boogie Woogie Baby nu.

Be My Woogie Woogie Baby. Het was alweer de ene laatste plaat die ik heb kunnen draaien, vrienden. Want jawel, het loopt alweer tegen het einde van het uur. Dat betekent dat ik mijn laatste plaatje ga instarten. Allemaal bedankt voor het luisteren. Nog een hele fijne zondag verder. En laat me gewoon lekker aanstaan hier op Radio Emmeloord. De hele dag nog leuke programma's en fijne muziek hier op ons station. Tot besluit, Katrina and the Waves en Walking on Sunshine.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekte in 2025 voor het eerst winst. De omzet steeg met 46% naar $9,2 miljard met een winst van bijna $452 miljoen. Het bedrijf reserveerde ruim $1 miljard voor rechtszaken en boetes, waaronder een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hillary Skeef roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Fietsers kunnen op z'n vroegst in 2031 gebruik maken van de fietstunnel onder het hoofdstation van Groningen. De laatste 30 meter onder het stationsgebouw moet nog worden aangelegd. Wethouder Rick van Nierhuis meldde aan de gemeenteraad dat de gemeente opdraait voor eventuele schade, maar die kans acht hij gering. Burgemeester David Molenburg van Zandvoort heeft een dubbel gevoel over de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. Hij verwacht een mooie, maar verdrietige dag en vindt de aanwezigheid van de koning bijzonder. Max Verstappen, die zaterdag de 7e kwalificatietijd reed, voelt zich wel wat beter vandaag. De race begint zo direct om 3 uur. Het weer dan? Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuiden, en kans op een lichte bui in het noorden. De temperatuur loopt op tot 22 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now, from the Rock and Roll Rewind Studio in Cotacachi, Ecuador, to you at warp speed.
3: Stand by for Ron O'Brien.

0: The people who wrote me from last week's show said that they wanted to hear the decade of the 70s. That's what I'm playing.
1: Vanuit het centrum van de Noordoostpolder, via internet en DHB+, dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
2: Rockhard groeit uit tot het Nationaal Popmuseum. 70 jaar geschiedenis van de popmuziek. Dat is 70 jaar tastbaar cultureel erfgoed. Want er is zoveel te zien en te horen. Van Eddie Christiani tot Beatles en Brood. The Earring, Elvis, maar ook de zeezende Veronica. Met bijvoorbeeld de originele legendarische boordstudio. Bezoek Rockhard aan de Zekkerstraat 42 in Hoek van Holland. En check alvast rockhard.nl.
3: Ron O'Quinn.

0: If you are a rock and roll know-it-all, tell me who the title of that song and who did it, and I'll call you a guru of gold. It's my mystery song of the week. You can write me at rewindron@gmail.com.
1: Wonderful radio.
2: Radio Veronica vanuit zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
4: Veronica blijft, als u dat wilt.
3: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in het prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
5: En alles werd besloten tot de aankoop van een schip en het was dan de Borkumlift.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
6: Nou, bedankt voor een gezellige avond.
3: Bestel nu op veronicaankervanmijnjeugd.nl.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hillary Skeef roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Hoornaars worden steeds vaker gezien in Nederland door klimaatverandering. De Europese hoornaar, van nature aanwezig, rukt op naar het noorden en wordt 3 tot 4 centimeter groot. De geelpoothoornaar, sinds 2017 in Nederland, is met 2 tot 3 centimeter kleiner en verspreidt zich over het hele land. Volgens de Wespenstichting gaan de hoornaars niet meer weg. Fietsers kunnen op zijn vroegst in 2031 gebruik maken van de fietstunnel onder het hoofdstation van Groningen. De laatste 30 meter onder het stationsgebouw moet nog worden aangelegd. Wethouder Rick van Nierhuis meldde aan de gemeenteraad dat de gemeente opdraait voor eventuele schade. Maar die kans acht hij gering. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekte in 2025 voor het eerst winst. De omzet steeg met 46% naar $9,2 miljard, met een winst van bijna $452 miljoen. Het bedrijf reserveerde ruim $1 miljard voor rechtszaken en boetes, waaronder een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen. Het weer dan? Vanmiddag is er af en toe zon met stapelbewolking en kans op lichte buien in het noorden, waar het 19 graden wordt. In het midden en zuiden stijgt de temperatuur tot 22 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Op de luchthaven van Düsseldorf werd een 52-jarige Duitse vrouw vrijdag gestoken door een 5-streepschorpioen die zich verborgen had in haar jas. De vrouw keerde terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht en daarna overgeplaatst naar een universitair ziekenhuis voor verdere behandeling. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hillary Schieve roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant in het Oost-Zwitserse Tussus zijn inmiddels 4 doden gevonden. Zaterdag werden 2 lichamen aangetroffen en later nog 2. 14 mensen ontsnapten, van die 8 gewond raakten. 2 ernstig. De oorzaak wordt nog onderzocht. In de Oostenrijkse deelstaat Tirol kwamen in 2 dagen tijd 2 Duitse klimmers om het leven. Een 64-jarige viel 80 meter van de Olperre en overleed ondanks hulppogingen, waarbij een helikopter vanwege slecht weer niet kon landen. Een dag eerder stierf een 19-jarige na een val van 40 meter bij de Grossglockner. Het weer dan? Vanmiddag is er af en toe zon met stapelbewolking en kans op lichte buien in het noorden, waar het 19 graden wordt. In het midden en zuiden stijgt de temperatuur tot 22 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Plus, 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Op de luchthaven van Düsseldorf werd een 52-jarige Duitse vrouw vrijdag gestoken door een 5-streepschorpioen die zich verborgen had in haar jas. De vrouw keerde terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht en daarna overgeplaatst naar een universitair ziekenhuis voor verdere behandeling. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hillary Schieve roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant in het Oost-Zwitserse Tussus zijn inmiddels 4 doden gevonden. Zaterdag werden 2 lichamen aangetroffen en later nog 2. 14 mensen ontsnapten, van die 8 gewond raakten. 2 ernstig. De oorzaak wordt nog onderzocht. In de Oostenrijkse deelstaat Tirol kwamen in 2 dagen tijd 2 Duitse klimmers om het leven. Een 64-jarige viel 80 meter van de Olperre en overleed ondanks hulppogingen, waarbij een helikopter vanwege slecht weer niet kon landen. Een dag eerder stierf een 19-jarige na een val van 40 meter bij de Grossglockner. Het weer dan? Vanmiddag is er af en toe zon met stapelbewolking en kans op lichte buien in het noorden, waar het 19 graden wordt. In het midden en zuiden stijgt de temperatuur tot 22 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Sunday night, the 27th of August, 1967, is your Station of the Stars, Radio Luxembourg. Simon Tate here for Paul Burnett with the 2-8 Top 20. Compiled by the NME, we've got a sizzling singles chart with 4 brand new ones smashing their way in, and the competition hots up at the top end. Tom Jones, Stevie Wonder and the Tremolos all looking to prevent Scott McKenzie making it for the week of one. Number 20 sees the fastest fall for the Turtles. Down at 19 come Otis and Carla. And there's a future smash hit comes in at 18.

0: Het is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 2:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de Professor Gelissen Singel. En de politie houdt nu sterk rekening met de misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden. In de Amerikaanse staat Nevada woedde een grote natuurbrand aan de rand van Reno. Uit voorzorg zijn alle patiënten van het Northwest Hospital geëvacueerd naar andere zorginstellingen. De brand beslaat zo'n 4000 hectare. Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen en 400 brandweerlieden bestrijden het vuur nu, wat door de harde wind moeizaam verloopt. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood, waaronder een 4-jarige jongen, en 7 anderen zijn gewond geraakt. Op de westelijke Jordaanoever werd een 14-jarige jongen doodgeschoten in vluchtelingenkamp Askar. Een 24-jarige Israëliër werd neergestoken bij Jericho en de dader is voortvluchtig. En in Australië is voor het eerst een zoogdier, een Australische zeebeer, gestorven door vogelgriep. Het dier werd woensdag gevonden bij Beachport. Ook grote kuifsteuns en dwergpinguïns raakten besmet. De overheid lanceerde het Plan van Noach-programma met een budget van 1,2 miljoen voor vaccinaties, waarbij 1 vaccin bijna €800 kost. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op, hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloid op DAB+.
2: This is Late Night in the Attic with Paul Peters.

not one penny. And friends, you haven't any.

found out. Nobody knows you. No, nobody needs.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 3:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de Professor Gelissen Singel. En de politie houdt nu sterk rekening met de misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden. In de Amerikaanse staat Nevada woedde een grote natuurbrand aan de rand van Reno. Uit voorzorg zijn alle patiënten van het Northwest Hospital geëvacueerd naar andere zorginstellingen. De brand beslaat zo'n 4000 hectare. Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen en 400 brandweerlieden bestrijden het vuur nu, wat door de harde wind moeizaam verloopt. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood, waaronder een 4-jarige jongen, en 7 anderen zijn gewond geraakt. Op de westelijke Jordaanoever werd een 14-jarige jongen doodgeschoten in vluchtelingenkamp Askar. Een 24-jarige Israëliër werd neergestoken bij Jericho en de dader is voortgekomen.

0: Luchtig. En in Australië is voor het eerst een zoogdier, een Australische zeebeer, gestorven door vogelgriep. Het dier werd woensdag gevonden bij Beachport. Ook grote kuifsteuns en dwergpinguïns raakten besmet. De overheid lanceerde het Plan van Noach-programma met een budget van 1,2 miljoen voor vaccinaties, waarbij één vaccin bijna €800 kost. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op. Hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En een hele goede avond wederom. Welkom bij een nieuwe aflevering van Music Specials hier op Radio Emmeloord. En mijn naam is Annelies en tot 9 uur vanavond ben ik weer bij u. En ik ga dankjewel zeggen tegen Paul Peters. Paul Peters die presenteerde het afgelopen uur Late Night in the Attic. Mooie muziek. Badum, badum. We beginnen met een lied van The Overtones en het heet Teenager in Love.

A Teenager in Love, gezongen door The Overtones. Daar begonnen we dit programma van Music Specials hier op Radio Emmeloord mee. Op deze zondagavond, de 23e augustus alweer. Ja, en als u vorige week hebt geluisterd, dan hoorde u mij zeggen dat ik er volgende week niet zou zijn. Deze week dus, nu dus. Maar dat was een herhaling. Ik was er vorige week niet, althans niet live. Het was een herhaling van een uitzending ergens in maart. En ik ben er dus nu wel vanavond helemaal live. There's a girl who brings me flowers.

Ah, lekkere muziek is dit, hè? Dit was Joe Brown met You Remember Me. En dat komt van het album 56 and Taller Than You Think. We gaan verder met Gary Rafferty van het album On a Wing and a Prayer uit 1992. Het mooie lied dat door hemzelf werd geschreven, Don't Give Up On Me. Hier is Gary Rafferty.

mooie muziek heeft hij nagelaten, deze Gary Rafferty. Ik moet even gewoon spieken. Ja, soms komt het er niet helemaal uit. Gary Rafferty, prachtige muziek heeft hij achtergelaten. Ja, hij is helaas al heel jong overleden. Hij was pas 63, deze Schotse zanger. En dit was Don't Give Up On Me. We gaan verder met Delbert McClinton. Ja, ik ken hem van San Miguel. Die heb ik onlangs nog gedraaid hier op Radio Emmeloord. Maar deze is ook heel mooi. Rosie, hier is Delbert McClinton.

Ja, ik hou van deze muziek, heerlijk. Hij is al actief sinds 1962, deze Delbert McClinton. Hij is niet zo bekend hier in Nederland, maar in Amerika zeker wel, want hij heeft ook al 4 Grammys gewonnen. Schreef ook voor andere artiesten, onder andere voor Emmylou Harris, het lied Two More Bottles of Wine.

0: En van het album Quatermoon in a Tencent Town was dit Emmylou Harris met Two More Bottles of Wine.
1: Dit is Radio Emmeloord op AM en DHB+.

Ja, Barbara Lewis had er een hit mee in 1963. Maar dit was de versie van Yvonne Elliman uit 1977. Hello Strangers, zo heet het. En het is 8:56 alweer geworden. En u luistert naar het programma Music Specials van Radio Emmeloord. Helemaal live. Ja, als dit ooit herhaald wordt, dan klopt dat natuurlijk niet. Maar ja, dat is voor latere zorg. Verder met nog een dame. Anita Harris, Just Loving You.

Nogmaals een hele goede avond hier op Radio Emmeloord. En u hoorde Anita Harris met Just Loving You. Ja, en je zou denken dat je er nooit genoeg van zou kunnen krijgen. De mannen van Brad, ze zingen erover. Too Much Love.

gezongen en geschreven door James Griffin was dit, de groep Brad met Too Much Love. Niet door David Gates dit keer. Ja, ze deed zo'n beetje samen, hè, om en om, voor de afwisseling. En het komt van het album Manna. En even kijken waar dat album... Ja, dat is gemaakt in 1971. Ja, ik kan het allemaal zien hier op mijn schermpje. We gaan verder met The Hollies, Man Zonder Hart.

0: Hollies waren dat met A Man Without a Heart. En het werd geschreven en gezongen door Alan Clark van het album Confessions of the Heart uit 1970.
1: Radio Emmeloord takes you back to 1966.
0: Ja, we gaan terug naar 1966 met een heel kort liedje.

Ja, dat was inderdaad een heel kort liedje van de Loving Spoonful. Did you ever have to make up your mind? Wel een lange titel. 1 minuut 55, zo lang was het. Ja, en dan is het nu tijd voor een heel gevoelig liedje. Het wordt gezongen door de Amerikaanse countryband Restless Heart en het heet A Tender Lie.

A Tenderlie, gezongen door de Amerikaanse groep Restless Heart. En we blijven in Amerika. Een jazzlegende, Tony Bennett. I Wanna Be Around.

Tony Bennett met I Wanna Be Around en dat kwam uit 1962 en het was naar het gelijknamige album met vele bekende hits zoals The Good Life, Let's Face the Music and Dance. En we blijven een beetje in dezelfde sfeer met een heel mooi Spaans liefdesliedje gezongen door de Colombiaanse zanger Juanes, Para Tu Amor.

Oorspronkelijk was het een Frans liedje, zoals de titel wel doet vermoeden. Amoureuse, verliefd. Helen Reddy en Kiki die zongen het ook, maar ik vind deze de mooiste. Olivia Newton-John in 1974 met Amoureuse. En dan gaan we verder met nog een dame. Uit Engeland kwam ze, Liverpool om precies te zijn. Cilla Black met Conversations.

Cilla Black, en ze had Conversations, ze had een heel gesprek met zichzelf, en zo heet dit liedje ook, Conversations. We gaan verder met de band America, en ik zie inmiddels dat het al 8:08 is geworden. Wat gaat de tijd snel. De band America dus, van het album America. Ja, ze komen ook uit Amerika. En een bekende hit van dat album was Horse With No Name. Maar hier zijn ze met I Need You.

I Need You werd gezongen door de groep America. En dan is het alweer tijd voor de laatste voor vanavond. Ik sluit af met een lied geschreven door Bruce Springsteen. Maar de versie van Paul Carrack is heel mooi. If I Should Fall Behind.

Ja, prachtig lied, geschreven door Bruce Springsteen, maar dit was Paul Carrick, If I Should Fall Behind. En dat was het weer voor vanavond, deze aflevering van Music Specials. Ik dank u voor het luisteren en heel graag tot de volgende week. Dag.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Bij het instorten van een vuilnisbelt in de Guineese hoofdstad Conakry zijn zeker 22 doden gevallen en tientallen gewonden. De vuilnisbelt stortte na dagen zware regenval in op omliggende huizen en hutten. De hevige regen vannacht rond 3 uur veroorzaakte een aardverschuiving. Autoriteiten hadden al eerder evacuatiebevelen gegeven voor dat gebied. Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 3:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de Professor Gelissen Singel. En de politie houdt nu sterk rekening met een misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden. In de Amerikaanse staat Nevada woedde een grote natuurbrand aan de rand van Reno. Uit voorzorg zijn alle patiënten van het Northwest Hospital geëvacueerd naar andere zorginstellingen. De brand beslaat zo'n 4000 hectare. Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen en 400 brandweerlieden bestrijden het vuur nu, wat door de harde wind moeizaam verloopt. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood, waaronder een 4-jarige jongen, en 7 anderen zijn gewond geraakt. Op de westelijke Jordaanoever werd een 14-jarige jongen doodgeschoten in vluchtelingenkamp Askar. Een 24-jarige Israëliër werd neergestoken bij Jericho en de dader is voortvluchtig. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op, hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, dat was Dr. Hoek en de Medicine Show met Sylvia's Mother. En dankjewel Annelies voor het afgelopen uur. En Annelies is terug volgende week zondagavond om 8 uur. Goedenavond.

Simon & Garfunkel. Ja, The Sound of Silence. En dit is Radio Emmeloord op deze zondagavond op DAB+. En ook via Radio Elvira 1224 Middengolf 6240 Kortegolf.

prachtig nummer van de Everly Brothers. Don en Phil Everly. Let it be me. En vrijdagmiddag was ik bij de heropening van de Poldertoren in het centrum van Emmeloord. Want er is weer 3 miljoen ingestoken. Maar het ziet er wel mooi uit. En vanmiddag was ik in Krijl bij het Tulpenbelevingsveld. Zo heet dat. Het was ook druk en ook mooi. Heel veel mensen van buiten de polder die komen deze weken naar deze polder om al die tulpenvelden te zien.

Lekkere zwijmelmuziek van Randy Van Warmer. Just When I Needed You Most. En dat allemaal op de zondagavond. En binnenkort bestaat Radio Emmelo 10 jaar. Maar daarvoor Radio Seabreeze. Want daar heb ik het van geleerd. En Radio Seabreeze bestaat eind deze maand 10 jaar. En wij in september.

Just My Call. A Different Corner, mooi nummer uit 1986. En in dat jaar stond dit nummer wekenlang nummer 1 in de Nederlandse

Brandsteder tot hit gedraaid. Chicago, If You Leave Me Now. En dit was het dan weer. Ik dank je voor het luisteren. Ik ben terug morgen om 12 uur. En ik besluit straks met een nummer wat Radio Luxemburg altijd gebruikte als afsluiting in de jaren 60, 's nachts om 3 uur. En dat is Steve Conway met The End of the Day. Maar eerst Jonathan King.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland. Bij het instorten van de vuilnisbelt in de Guineese hoofdstad Conakry zijn zeker 22 doden gevallen en tientallen gewonden. De vuilnisbelt stortte na dagen zware regenval in op omliggende huizen en hutten. De hevige regen vannacht rond 3 uur veroorzaakte een aardverschuiving. Autoriteiten hadden al eerder evacuatiebevelen gegeven voor dat gebied. Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 2:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de Professor Gelissen Singel. En de politie houdt nu sterk rekening met de misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op. Hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere order ziek gemeld.

0: Een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream-pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op. Hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Voortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in het begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes, waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondspits door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Fortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in het begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes, waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.